0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: GMB Café.
2: Meer de nieuwe app voor jouw music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
5: App hem al.

leef het carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit te neer. Je mooiste dat te beleven, ik zit er regiel op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwensnachten.

0: van 20%, bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestrijken. Wippen al joren onze stoet, het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw, in elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Hi. Ja, en nou zijn ze op.
1: Ajoe, Newsy.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

hier aan een keer zitten. Onze binnenminister. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je ons nog een keer drinken?

0: in een portrettentrekker dat alle touwen verzijten mocht.
1: Jos, heb je een caféman van de wet? Hier wil je het met mij doen? Hij draagt zijn goed niet af. Hoe vertik als je dat ik er niet in vind van een gokrij?

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

0: Majoen Music.
1: Gedierig goede muziek.
2: Hé, hey, jongens. Ja, wat is er nu allemaal, joh? Van waar komt de goeie?
3: Ik kink is bij de Griek.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AYOWIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Benjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: Hij voelt niks geen. Iedereen al weg.
1: Iowan music. Amai mijn frak. Zat hij mijn beken. Kon ervan genieten.

0: De Juan, ik heb mijn hand in toe in. Ja, ik heb ritme met mijn hand anders, want ik heb echt in dingen. Mag beginnen.
1: In Toysters.

0: Snow Conquer en Jim Belgiemeleer.
1: Oosterse vocabulaire.
0: De Niemer werd een ouder en Giener werd een geer.

0: Martin, komt daar zingen, hè?
1: In Toysters.
0: Eigenlijk, allez, voortelijk, hè?
1: En verdrom.
2: Toysters vocabulaire.
0: Tinnen is een konker en Jim Belgium leer.
2: Toysters vocabulaire.
0: En Jimmer werd een auker en Ginger werd dat heer. Geen dolstjes en geen dolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. En kal of een bolkal, zoek ik twee keer het verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, de dolstjes veranderen, doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en Jim Belgium leer.
2: Woisters vocabulaire.
0: De Niemer werd een auker en Ginger werd dat geer.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
0: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app. App hem al. Yeah.

0: toffe drommelien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat temmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoen!

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Franse muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat is dat voor riet?
1: Illinois op de kerst met Londen draaien. Vind je kompke zoepen op een reis en moet zeker door.

vechten en zwetten. Ja, ze zal in rammen zeren. En ja, ze is perfect. Nee, je moet je niet roteren. Alleen is lote keren. Bezien ze na een keer. Amai, ja,

op en neer. Alsjeblieft, ik kan niet meer en door is ze weer. Het is een beest, ze wil het om te niest. Laat mij rusten of ik lood mijn geest. Besef je wat ik zeg? Wat is dat voor iets?

0: married.
1: Zeg, Vincent, wat in de biestjes bij jou, ik al, hè? Wat dat je gewoon aanvraagt, zwaar stilletjes,

0: Vincent, wat past er? Wil ik ons nog geen honolium? Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoze en al.
1: Scholkes.
2: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek. Oh, shops zijn best.

0: gedierig goede muziek.
1: Och meisje, wacht gebeurt erna? Ah. Lovieke stona in de ka. Ah. Dat ligt pink, nou nooit niet meer. Als ik in de patatten zingt genienen.

0: GMB Café.
1: Meer, de Neven-app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

ergens op en krap is om mijn balen. Hoe je geen tijd om naar mijn werk te gaan. Mijn gebier, dat is nogal een schalen.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelijk gegaar bestond er echt geen ding. Kijk, tis, nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: Een accident gebeurt.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Gott, wir haben mit einem Brückenpist.
1: Ion Music. Echt von euch.
2: Als je paast, dan hebben we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à l'ambrassetschat.
3: Dat is nog niet, jong, maar verder heb ik het.
2: Hey, Gilles, zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou aan je vingers en pas van je

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De nevenapp. Your music app.
2: App hem al.

0: Dat is ter boonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is ter boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
2: De nummer 1 van Holst.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: AJOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Dayoen Music, de nummer 1 van Dayoen.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Hey, nu, hè.
1: Hey, ik heb er ook dat ik gezien hoe dat gewoon dat dans kunt doen, hè.
2: Super, fuck you. Voor therapie naar zo. En

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Kif Marmor a Joen Music. Ver, avu van olst.
1: Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprook, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

ziet hem stoom op balkon. Met de volk in zijn ogen, zijn gezicht naar de zon.

En ik ben Ivera. Je rokt er niet van onder, ken al plannen mee, ja. Wow-oh, wow-oh. Maar vanavond kom, leg maar op en af dan gast. Wow-oh, wow-oh. Doe mij na, tot de bal.

0: muziek.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

Ajoen Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Rezeror.
1: Are you in music?
2: Gedierig goeie muziek.
3: Ai nee, mijn alarm. En het is juist zo warm. Nog een stiekem en daarom moet ik mogen waken.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: De Neven App. Voilà, yo in music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ayo in Music. En luister naar Ayo in Music overal en altijd. De Neven Ayo in Music App.
2: App hem al.

nieuwe music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Ajo!

dossiers over het feit van onze oh, KP. De plans voor een nieuw stadion van kwijt, nee wee. En ik zou, dat is straf, maar ik zwijg als een graf.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk lier ik op het rijden zing.
0: Het was oefening. Wij dronken shots.
1: Het was oefening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Kooit niet gezien.
2: Let

0: clue in, de vraag niet ontdoeigd, het was gedaan met een dolle pret.
1: Een foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt in sluit bij geen rappen, het is wel dag het wetje.

0: Music. De beste moment, de beste muziek, Olst op zijn best.
1: Hey, hoe zit je morgen, hè?

0: om vier te slapen. Willen te wakker maken, zo'n app moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de chumpie is al op het puntje kalparis.
2: Pas op, pas op. Ja, zit er moet bier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gewoon.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
0: Ajoe, music.
3: Echt van oost.

ons hier aan een keer zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

0: Dat is er bonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonkop bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Bro.

0: Bajon Music. 100% plezant. 100% olst.
1: Hey, Albert, André. Hier op nummer 29 zijn we nog niet geweest.
2: Allee, naast ons avond te bellen, hè. De stoepen dat Thijs een vriendje lekker is.
3: Oei, goeiedag meneer. Wij zijn getuigen van Jehovah en vragen u of we enkele ogenblikken van uw tijd in beslag mogen nemen. Niet waar?
4: Niks, hè. Dat meid er niet.
3: We hebben anders ook nog ons boekje bij.
5: En het kost met Wintje Frank.
2: Het is de wachttoren, meneer.
4: Al was nou godverdomme de...

dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Johnny, kom naar hier, moeik. Kroachtingen achter de tanden.
1: Dat is geen probleem. Wie ooit een liposuctie of een tetanus optrekken of dit wat ik zou zeggen. Of misschien een vlochtpuntje centimeter langer. Zolang dat je maar stengelen nog is er niks geen probleem.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Mayo in Music.
1: Echt von Olscht.
2: Olscht und Erz. Auf der Gerät.

0: Hasta your music.
1: Zulk jord zelste lieken stoot in het groeit op het internet. De discussie mailen is weer in gang gezet. De

0: Ion Music,
1: the numero 1 van Olst.
2: Soms spijs ik nog eens om mijn moot van de klas. Was in klein college, oh en nooit geen ambras. Zijn oor op een zo'n streep, zat dat op die eerste roet. Was een klein manneken, maar een echt non-wisselijk loer.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend den rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gewoon om doorstag over het mei, als ik de mertzings werd van het volk. De kaat trotseerend voor het afscheidsfeest, onder een groeite grijze wolk.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek zijn saas, maar zelfs emmek van de gaas. De mensen blieten toe te lang. Van op trompuntje heb ik een prima zicht. Al door sneer snotteren van de drank.

iedereen heeft zijn eigen leven in dand. Voor die minderen onder ons, op gelijk welke manier, ze in haar eigen lief zijn gezakt. Trooi daar een kop te ver niet om. Zijn gelijk als iedereen, mensen.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: zij een bijcafé.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App them all.

AYOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

misschien. Ik ken je.

0: Jonathan nog.
1: Allee, zijn mijn twee geflikt, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat je gaar nog nooit gezien of gehoord.
2: Die nou op

0: not the fun game.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
1: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.

Friends belong by flirtjes, niet een friends belong by flirtjes, niet een flirtjes, de niet met de Steve als burgemeester. Groeit de kooi, zo'n stausje groeit de kooi, zo'n

0: AON Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Roost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum en dat stinkdorp hier wat verder.
1: Ja, ja. Ik ben de Johnny. En het liedje dat ik vraag...

Ja, ja. Dat viel er graag nog mee. Maar we zijn er nog belangen niet. Maar als het in de volle bokal al ken, dan is dat Giro zal zeker ken. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan nog een keer een rol. Zijn we er?

Beste kes, wij gaan een beetje meer leven in de Brouwerij brengen. Wij doen het nog één keer. Stek daar een porteplum naar me weg, hè. Wij gaan daarna een keer graalijk bes opgeven. Zijn we er?

Oost, het is een chique stad, al onbekend voor zijn Oosterse carnavalliekjes. Maar hoe zullen die liedjes klinken op het wereldkampioenschap orgeldroen? Als onze Oosterse liedjes weer klinken, zie al die ergens zien blinken. Dames en heren, welkom op het eerste grote orgelconcours in ons Oosterse koazelijke stee. Meezingen is zeker en vast toegeloten, dus lot daar maar eens goed gewoon. Oost orgelt maar nog

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Mais même Brooke Cupis.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Follow Your Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: nou precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB-café.
2: Meer de Neven. En voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
5: App hem al.

0: desmen olești.
1: Aion Music.
2: Alt oort goeie muziek.
1: Dat is de rover.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of goed.

0: Ja, get your hood off.
1: De echte Ajoel Music. De original, de echte, de beste.
2: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclam voor Ajoel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoelmusic.be.
3: Gewoon doen.
4: Of bel naar de Gary.
3: Of bel naar de Brumt.
4: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
5: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: op, met pelno de knoppen.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Meer de neven app van Ajoen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

0: slecht weer. Dus in de cafékes geen oever of niet eer. En de meeste zijn verkleed met attributen in klank en breed. En ik heb me dat te feiten als ik kinders moet passeren. Soms een meester te lameren ben ik lekker van feiten. En dan moet ik het verseren of ik moet manipuleren. Om een beetje te proberen om de kant te dirigeren. Hey, moot.
1: Ja, jongen.

0: dat kan. En wat moet je? Ik word weer om mijn rekker, hè, kopang. Kost mij weer aan de bougeren in de achterhoofd nog vijden. Dat die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gool mijn mat om een derweg te creëren. Hij moet.
1: Zat dat over droom, jong?

0: En lukt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB-café.
2: Nee, de Neven-app. Voilà, in music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
3: App hem al.
5: Het was bij ons op

Soms pas ik over vroeger poort. Was in een poort, dat is een voort. Dan doet van chic en klet Mariette.

AJOE Music. Overal op FM. Onder de Zijbe.jacht en onder de Waf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

begin ontdekte couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in oost. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mij begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: Dat is ter boonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is ter boonkop bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
0: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Was een carnaval niet op. En los, door is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: En nou zijn ze nou aan het slopen.
1: Dat pijs ik niet, Cameroen.
2: Dit is Ajoen Music. Verhaal d'Ajoen. Anna.

0: Quién?
1: Esther weer.
2: Wat heb je? Zijn jij bij café?
1: Nee, de Neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: Jon Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeliers, spel begin je al, hè. Bestel maar op Twitter een reclame voor Jon Music. Nou, supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Geef mij maar Ajoin Music. Waar Aven van Olst.

snes en ons snesjes. Kom naar eens zien. Vermoor, geen dingen smaan en ons. Maar trouwdagen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel. Trouwdagen plezier maken. Molen. En natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een oorsnees.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, spel begin je al, hè. Bestel maar op tijd aan de klant van Joel Music. Nou, supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
0: Joel Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

onzin aan de kant zitten. Oh, onze binnenminister. Die verdient toch een stambeetje in Piergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: Ajoen Music. 100% plezant, 100% oost.
1: En van Aien, en van Atwie, en van Adroa.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voilà your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
2: App hem al.

als de nooit sneer, nooit niet op. Dit het leven met lach en courage verop. Kunnen profiteert van de tijd, want een droom van vandaag zet de maren al kwijt.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavalies. Ajoen!

0: echt van oost.
1: Test de Rover. Waar een dosje nooit zien zitten.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
2: App hem al.

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel nog de Gorrie.
2: Of bel nog de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.

0: A Yawn Music.
1: Van de week riep er een gast op moi. Hey, make een mop met toch is bloe.
2: Zwaai, oh stop. En ik geef mordroet en at het niet goed deed. Oh, Rupi, ik zoek naar een goed lief. En gooi, zet na echt mooi gerief. Ik zwaai,

En onderbreek me nu, want... Weet je dat, groot?

Kill.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Hé, gooi het twee aan van, ik zie het. Het zijn wel twee lekker molle poeit, maar kom. Die, gooi. Ja, kom op, wacht. Wacht dan vast. Ja, ben hier. Hey.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt velden. Is dan een flush voor te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak om, stapt in onze combi en tanken je slopen. Allee, het is nog 2 dagen, hè.

Hey, kameroot, een pintje stond hier wel, hè? Zie nou, omgestampt. Kom jongens, zet dat muziek af, het is hier getoond.

0: Christian. Dat steekt mij even tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op listen zijn, zeker. Weet je wat, joh? Ik zal hem eens bellen.
1: Dat kun je doen. Waar is zijn madame ten op het?
2: En
1: wat voor je wat te zeggen?
0: Wat ben je ervan?

0: dat kun je zeggen. Morgen weet je, dat is ooit te klein, hè. Dan zie je de gendarme nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het mooi.
0: Dat is juist, die jongen mag verdomme in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is een weer mee, de dentinum. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is binnen voor
1: de ogen. Nou, het is goed, hier zijn
2: En hij nog waar komt de wolken.

0: Este gândume regiile.
1: The numero 1 from the UN.
2: Mijn instrument dat is mijn stem die ik van ongier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn liedjes zingen. Ik ben de renkel van de sfeer. Voor iedereen ben ik in de weer gewoon een tikje vrij te brengen.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

live vanuit Terzaghe, aan de goede kant van Oost. De enige echte. Ayo in music!

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.

0: adem verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken.
1: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verborgen, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk koleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ai, mi-am îmbrăcat pe asta.
1: IOM Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.
2: Olsteners!

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App. Voilà, your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De

0: Mai mor a Joen Music.
1: Ver, avo van oist.
2: Goedenavond meneer, ik ga nog een tafelje voor twee.
3: Nog maar niet madame, want bij de douche heb je nooit genoeg douche. Hoewel gij de pinnengoord presenteren haar.
4: Welkom bij Shade Douche.

Johnny zou zijn konden zoals een boeven in mijn oes. Wantje zoals een tietje zoals een gele kleine moes. En op doe geen vesten zijn ze graal kan beter. Omdat ze de stoet na langs toen niet meer passeert. Keer neem mijn raven op de tafels op de stoelen. Ooit sta je in en geef mijn hart gestoelen.

Als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een oud kleed en een parik, en doorin een grote strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar werd een de jagnoem, is hier op de grote markt te doen, ten gijfuk van katoen. Met een averslijte kinderkoes, een paraplu of een tettemoes, roepen we waar doen woes. Want als voorzien het, voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval, als het is enig, 4-5 dagen lang.

0: The Best Door.
1: Come on, baby. 1, 2, 3.
2: Super!

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is jaar nog nooit gezien of gehoord.